0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kans dat wat er wel is.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de kresten niet op.
1: Nee, dat is zo.

Doos. Je lijf wie je klijft, dan zie je de doos. Zou je schutte knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stevie.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stief.

0: Die hebben een rutbooster, de Katse Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbooster die draait aan de Christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beurt lees toepen, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pinte, weet je, dat is zo, joh. Dat is, dat is er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.